0: Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
5: Laat ze see you shine.
6: Knaldi.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: een goede morgen.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen na een beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waarvan maximaal 8 in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorg daar rond zijn groot. Voor goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis. Maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden is voorbij, zegt de minister. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders. Waarschijnlijk na een besmetting met het Hanta-virus, dat wordt overgedragen door knaagdieren. Het veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het Hanta-virus is niet overdraagbaar van mens op mens. Nederland gaat ook 2 andere zieke bemanningsleden aan boord van het cruiseschip repatriëren. Sport. In de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding na een 1-3 zege op het veld van Anderlecht. In de stand heeft Club Brugge nu 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor met 2-1 op het veld van Sint-Truiden, dat nu 3e staat. En de Italiaan Kimi Antonelli won gisteravond in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS. Zijn 3e zege op rij is dat. De Britse regerende wereldkampioen Lando Norris eindigde 2e voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri. In de WK-stand blijft Antonelli uiteraard leider voor de Brit Russell en de Monegasque Leclerc. Het is eerst bewolkt met soms opklaringen, maar er vallen ook buien vandaag die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog met ook opklaringen. Maxima morgen tot 16 graden. Woensdag dan in het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden woensdag.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
5: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
4: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel.
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Okie, taco doki.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
11: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PNV.
12: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
10: Oh, Pascal, je bent een meld.
12: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
13: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
12: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
14: Music only. Energy. Disco X on the

0: op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Goedemorgen.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen na een beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waarvan maximaal 8 in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorg daar rond zijn groot. Voor een goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis. Maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden is voorbij, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders. Waarschijnlijk na een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren. Het veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het Hantavirus is niet overdraagbaar van mens op mens. Nederland gaat ook 2 andere zieke bemanningsleden aan boord van dat cruiseschip repatriëren. Goed nieuws als je abonnee bent bij Telenet, want vanaf volgend seizoen kan je opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken, zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via Play Sports. Maar ook andere topsporten. Rechtenhouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst, maakten ze vanmorgen bekend. Want beide bedrijven beseffen dat ons voetbal thuishoort in de Belgische huiskamers. Alle Telenet-klanten kunnen trouwens de resterende 8 matchen van de Champions Playoffs komende weken bekijken, zonder extra te moeten betalen. En in die Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge trouwens opnieuw aan de leiding na een 1-3-zege op het veld van Anderlecht. In de stand heeft Club Brugge 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor met 2-1 op het veld van Sint-Truiden, dat nu derde staat, die Limburgers. Eerst bewolkt met soms opklaringen, maar er vallen ook buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee soms vaak droog met opklaringen, maximaal tot 16 graden. Woensdag in het westen bewolkt met soms opklaringen, elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden woensdag.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
1: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Een goeiemorgen. Mannen moeten vaker een job kiezen in de kinderopvang. Daarom komt er een nieuwe campagne van ziekenfonds Helan om ze te overtuigen, want het blijft te veel een vrouwenberoep. Toch is het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat er zowel mannen als vrouwen in de kinderopvang werken. Cijfers van het agentschap Opgroei bewijzen helaas dat amper 1,5% van de kinderbegeleiders een man is. Komt onder meer omdat mannen bang zijn van de vooroordelen en het wantrouwen dat sommige ouders hebben. In de Antwerpse haven zijn 18 arbeiders geschorst omdat ze in hun privéleven drugs gebruikten. De strengere veiligheidsscreenings die volop bezig zijn, moeten de drugstrafiek in de haven aanpakken. Wie een negatief veiligheidsadvies krijgt, verliest meteen zijn job en mag ook zijn uitkering vergeten. Controles in de Antwerpse haven veroorzaken veel onrust bij de werknemers, want sommigen vinden de aanpak gewoon niet altijd eerlijk. En bij Telenet kan je vanaf volgend of komend seizoen opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken, zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via PlaySports, maar ook de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basketbal. Rechtenhouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst. Beide bedrijven beseffen dat ons voetbal thuis hoort in de Belgische huiskamers. Alle Telenet-klanten kunnen trouwens de resterende 8 matchen van de Champions Playoffs zo komende weken bekijken, zonder extra te moeten betalen. Eerst veel wolken, daarna klaart het wat op. Maar er vallen ook buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog met ook opklaringen. Maxima morgen tot 16 graden. Woensdag dan in het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, takodoki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken.

0: in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
1: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen in Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen, thuis in wonen. Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemorgen. In Bergen is het assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Strepie in Wallonië 4 jaar geleden. Daar reden 2 broers met hun auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het drama niet, 10 anderen raakten gewond. Chauffeur van de wagen draagt momenteel een enkelband en staat onder meer terecht voor doodslag. Zijn broer, die vrij is, moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij mensen in nood niet hielp. Op het assiseproces in Bergen komen bijna 270 mensen getuigen. De uitspraak wordt in de eerste weken van juni verwacht. Bij Bpost zijn er geen blokkades meer sinds het begin van de staking eind maart. Alle distributiecentra, ook de 3 Brusselse, werken opnieuw normaal. Al moeten de postmensen wel nog een serieuze achterstand wegwerken qua brieven en pakjes. In Brussel en Wallonië staken links en rechts wel nog enkele postbodes, maar de impact is bijzonder klein. In Vlaanderen werken zo goed als alle personeelsleden bij Bpost. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen zal de Nederlandse Marianne Vos niet meer starten in de 2e rit vandaag, omdat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Dat bevestigt haar ploeg Visma Leasebike op sociale media. Marianne Vos viel gisteren in de finale van de openingsrit in de Vuelta. Ze sloot wel nog aan bij het peloton en sprintte bergop nog naar een 7e plaats. Maar na haar finish stelde de ploegdokters een sleutelbeenbreuk vast bij de Nederlandse Vos. Met haar opgave verdwijnt een van de belangrijkste concurrenten van onze Lotte Kopecky. Meestal bewolkt, maar soms ook een opklaring. Deze namiddag vallen er overal buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris morgen met maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 graden in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien, daarna klaart het wat op. In het westen woensdag blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken.
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hey Laba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
13: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
12: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
13: Maar nog veel meer liefde.
12: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
13: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
12: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
13: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
12: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
13: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
12: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
13: Eigenlijk moet je gewoon luisteren.
12: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
13: En te bekijken op YouTube.

Een goeiemorgen. Als je nog moet tanken, doe dat dan best nog vandaag. Want de benzineprijs stijgt vanaf morgen naar het hoogste peil in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp net geen 2 euro per liter. Dat is ruim 7 cent meer dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost je vanaf morgen iets meer dan 2 euro per liter. Een stijging met net geen 7 eurocent. Een onthaalmoeder uit Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen omdat ze een baby van 6 maanden veel te hard aanpakte in haar crash. Dat besliste de rechtbank in Gent. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen van meer dan 12.000 euro. Want de baby lag ook een tijdje in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. De feiten in de crash dateren van een kleine 3 jaar geleden. En het rommelt in de tenniswereld. Topspelers zoals de Italiaan Jannik Sinner, de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Wit-Russische Arina Zabalenka, die klagen in een open brief over het prijzengeld dat ze dit jaar kunnen winnen op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. Ook al stijgt de totale prijsgeld naar bijna 62 miljoen euro, zo krijgt de verliezer in de eerste ronde daar 24.000 euro. Een plaats op de hoofdtabel van Roland Garros levert 87.000 euro op. De winnaar bij de mannen ontvangt een cheque van 2,8 miljoen. Bij de vrouwen is dat 2,5 miljoen euro. Maar dat is niet in verhouding tot de winst die de organisatoren van Roland Garros maken. Dat vinden toch de toptennissers. Deze namiddag vallen er overal buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris met maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 graden in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien. Daarna klaart het wat op. In het westen blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen.

0: op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
4: Zo's.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor een keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.

0: in mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
2: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
4: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk.

7 cent meer dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost je vanaf morgen iets meer dan 2 euro per liter. Een stijging met net geen 7 eurocent. Een onthaalmoeder uit Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen, omdat ze een baby van 6 maanden veel te hard aanpakte in haar crash. Dat besliste de rechtbank in Gent. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen van meer dan 12.000 euro. Want de baby lag ook een tijdje in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Feiten in de crash dateren van een kleine 3 jaar geleden. In Rusland verstrengt het Kremlin de beveiliging rond president Poetin drastisch. Na een golf van moorden op hoge Russische militairen en de vrees voor een staatsgreep. Dat staat in een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN kon inkijken. In alle huizen van Poetins medewerkers hangen massa's beveiligingscamera's. Koks, lijfwachten en fotografen die met de president werken, die mogen ook niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ze mogen enkel telefoons gebruiken zonder internettoegang. En dan nog wielrennen. Het Franse toptalent Paul Seixas, amper 19, rijdt deze zomer voor het eerste ronde van Frankrijk. Hij bevestigde dat in een ludiek filmpje waar Seixas het nieuws vertelde aan zijn grootouders. De Franse renner van Decathlon CMA-CGM won zelf de Waalse Pijl dit seizoen en maakt ook indruk, onder meer in de ronde van het Baskeland en Luik-Bastenaken-Luik, waar Seixas tweede eindigde achter de ongenaakbare Sloveense wereldkampioen Pogacar. De 113e editie van de Tour de France start op 4 juli in Barcelona en eindigt 3 weken later in Parijs. Pogacar, Vingegaard en Evenepoel weten meteen wie ze in de gaten moeten houden. Deze namiddag vallen er buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris met maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien, daarna klaart het wat op. In het westen blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden woensdag. New truck,

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Goedemiddag. De nieuwe Michelin-gids voor 2026 is zo net voorgesteld. Maar liefst 9 Belgische restaurants kregen vandaag hun allereerste ster. Onder de gelukkigen zijn onder meer Bloesem in Borgerhout, Komaf in Wommelgem en Est in Heverlee. Ook topchef Danny Horsele viert feest met een ster voor zijn zaak Moskou in Gentbrugge. De prijs voor de opening van het jaar ging naar de vernieuwde La Villa Lorraine in Brussel. Het Iraanse staatspersbureau meldt dat Iran 2 raketten heeft afgevuurd op een Amerikaanse fregat in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse oorlogsschip zou waarschuwingen in de wind hebben geslagen. De VS heeft de aanval voorlopig nog niet bevestigd, maar de financiële markten reageren alvast in paniek. De internationale olieprijs is onmiddellijk met 5% de hoogte ingeschoten, tot $113 per vat. De aanval is opmerkelijk, want Iran heeft net via bemiddelaars een nieuw vredesvoorstel naar de Verenigde Staten gestuurd. Het blijft onrustig rond de bulterig walvis Timmy. Het signaal van zijn zender valt regelmatig weg. Deze voormiddag was er onduidelijkheid over de toestand van de walvis, omdat al even geen signaal meer was. Gelukkig heeft de GPS-trekker zo net teruggegevens uitgestuurd. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Biologen en dierenartsen konden vorige week bij een ultieme reddingsoperatie de bulterig walvis naar de open zee brengen. Waar de walvis precies zwemt is onduidelijk. Het is bewolkt vandaag, deze namiddag ook kans op een stevige regen- en onweersbui. KMI waarschuwt zelfs voor grote neerslaghoeveelheden, wel bij 20 graden. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt, met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen, het klaart daarna wel op, maxima tot 14 graden.

0: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
1: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
0: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
1: Maar nog veel meer liefde.
0: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
1: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
0: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
1: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
0: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
1: Philip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
0: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
1: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
0: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
1: En te bekijken op YouTube.
2: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.

0: Kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Grando, Grando, Grando.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels,
4: natuursteen, parket, Impermo.
5: Knaldi.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Peugeot.
9: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
9: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
8: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Goedemiddag. De nieuwe Michelin-gids is bekendgemaakt. En de grote winnaars zijn de Jane in Antwerpen en Queen 33 in Knokken. Zij promoveren naar 2 sterren. Voor Nick Bril van de Jane is het een dubbele overwinning nadat de zaak na een heropening op een nieuwe locatie meteen haar sterren herbevestigt. De absolute top van de Belgische gastronomie blijft ongewijzigd. Dat is Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaren behouden hun 3 sterren. Daarnaast verwelkomt de gids 9 nieuwe Belgische 1-sterrenrestaurants. Waaronder Moskou van Danny Horsele in Gentbrugge en Ist in Heverlee, waar de 21-jarige Abel de Meestere ook de Young Chef Award in de wacht sleepte. In Rusland verstrengt het Kremlin de beveiliging rond president Poetin. Na een golf van moorden op hoge Russische militairen en de vrees voor een staatsgreep. Dat staat in het rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN kon inkijken.

36. Hij wipt daarmee over de andere Belg, Zizou Bergs. Bij de vrouwen moet Elise Mertens een plaats inleveren. Zij staat nu op nummer 22. Ook haar eerste plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel is ze kwijt. Het is bewolkt bij 20 graden. Deze namiddag ook kans op een stevige regen- en onweersbui. Het KMI waarschuwt zelfs voor grote neerslaghoeveelheden. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt, met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag dan, eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op, daarna maxima tot 14 graden.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in
9: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Oki, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt en zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, takodokie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemiddag. Ook twee Belgen zijn aan boord van het cruiseschip met hantavirusbesmetting. Dat heeft de rederij vanmiddag bevestigd. Op die cruise zijn al zeker 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar en een Duitser. De autoriteiten in Kaapverdië weigeren het schip te laten aanmeren om hun eigen bevolking te beschermen tegen het virus. De 149 opvarenden, onder wie dus ook onze twee landgenoten, zitten voorlopig vast op zee. Er wordt gezocht naar een veilige haven op de Canarische eilanden. Het hantavirus, dat meestal door knaagdieren wordt verspreid, is berucht omdat er geen specifiek vaccin of behandeling voor bestaat. In Antwerpen zijn deze middag de nieuwe Michelinsterren uitgedeeld. De Jane in Antwerpen en Queen 33 in Knokke promoveren naar 2 sterren. De absolute top van de Belgische gastronomie blijft ongewijzigd. Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaar behouden hun 3 sterren. Daarnaast verwelkomt de gids 9 nieuwe Belgische 1-sterrenrestaurants, waaronder Moskou van Daniel Horzele in Gentbrugge en

Amerikaanse zon. Wie vorig jaar een buitenlands tech gekocht, stelde daar gemiddeld dik €396.000 voor neer. In totaal hebben bijna 30.000 Belgen zelfs meerdere eigendommen in het buitenland. Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Het KMI waarschuwt ook voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Ook het nummer 1722 is geactiveerd voor risico op storm- of wateroverlast. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart daarna wel op, maxima tot 14 graden.

0: dakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Grando, Grando, Grando.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC Paris

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken.
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Smartfoto.be.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten.
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
10: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
11: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ja, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
17: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
18: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

Goedemiddag. Sinds 2:20 deze middag is alle treinverkeer van en naar het station Brussel-Zuid onderbroken. Ook alle perrons zijn ontruimd, dat meldt de NMBS. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn in een wagon. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het pakket te onderzoeken en eventueel onschadelijk te maken. Meer informatie is voorlopig nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat een verdacht pakket wordt gevonden. Op 23 maart nog werd het volledige station ontruimd door een melding. Er zijn ook twee Belgen aan boord van het cruiseschip met hantavirusbesmetting. Dat heeft de rederij bevestigd. Op die cruise zijn al zeker 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar en een Duitser. De 149 opvarenden, onder wie dus ook onze 2 landgenoten, zitten voorlopig vast op zee. Er wordt gezocht naar een veilige haven om aan te meren op de Canarische eilanden. Het hantavirus, dat meestal door knaagdieren wordt verspreid, is gevaarlijk, omdat er geen specifiek vaccin of behandeling voor bestaat. Afgelopen maand gingen er in ons land 1045 bedrijven failliet. Dat is een record voor de maand april en een stijging van bijna 7% tegenover vorig jaar. Opmerkelijk, die stijging is volledig toe te schrijven aan Vlaanderen, waar het aantal faillissementen met bijna 16% toenam, terwijl de cijfers in Brussel en Wallonië juist daalden. Sinds het begin dit jaar zijn er al meer dan 4200 faillissementen uitgesproken, waarbij bijna 8000 banen op het spel staan. Vooral de bouwsector, de transportwereld en de vastgoedsector hebben het momenteel erg zwaar. Op februari na sneuvelde er dit jaar in elke maand al een record. Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Het KMI waarschuwt voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart daarna wel op, maximaal tot 14 graden.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Ja, nog 1 meter. Oh.
1: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R. Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

Goedenavond. De avondspits op het spoor verloopt vanavond moeilijk. Dat komt omdat treinverkeer in en rond Brussel-Zuid vanmiddag anderhalf uur lang volledig stil lag na de vondst van een verdachte tas in een trein. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, maar het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk. Sinds 4 uur zijn de perrons weer vrijgegeven, maar de impact op de dienstverlening is enorm. De NMBS waarschuwt voor grote vertragingen en tal van afgeschafte ritten op het hele net. Ook alle extra B-treinen zijn tijdens de avondspits geschrapt. Als je de trein vanavond moet nemen, raadpleeg je beste NMBS-app. De hoge brandstofprijzen jagen de Belgische gezinnen richting de stekker. Uit nieuwe cijfers van automobielfederatie Febiac blijkt dat particulieren in april ruim 23% meer elektrische wagens hebben gekocht dan vorig jaar. Volgens Febiac is de reden duidelijk. De onrust in het Midden-Oosten houdt de prijzen aan de pomp hoog, waardoor de overstap naar elektrisch rijden financieel aantrekkelijker wordt. Er zijn ook steeds meer betaalbare modellen op de markt. In totaal was in april maar liefst 37% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch. Al blijven de bedrijfswagens daar nog steeds het grootste aandeel van. De Spaanse politie heeft een historische drugsvangst gedaan nabij de Canarische eilanden. Op een vrachtschip werd maar liefst 40 ton cocaïne aangetroffen. Het ruim zat tot de nok gevuld met drugs. 20 mensen werden opgepakt. De enorme lading was onderweg van Sierra Leone naar Libië. Maar volgens de speuters was de cocaïne uiteindelijk bestemd voor de Europese markt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen. In de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op. Daarna maxima tot 14 graden.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Knaldi.
11: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
12: Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
14: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
13: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
14: Maar nog veel meer liefde.
13: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
14: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
13: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
14: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
13: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
14: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
13: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
14: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
13: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
14: En te bekijken.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een meld.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
5: wegwijzer.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
3: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

Goeie avond. Op de eerste dag van het Assise-proces rond het carnavalsdrama in Stripy is het roekeloze verkeersverleden van Paolo Falzone blootgelegd. In 10 jaar tijd verzamelde hij voor €2.800 aan verkeersboetes. De dertiger, die destijds als nachtchauffeur in Vlaanderen werkte, gaf ook toe dat hij soms tot 200 km per uur reed. Falzone barstte in tranen uit en verklaarde dat hij nooit iemand heeft willen doden. Verschillende slachtoffers verlieten echter geëmotioneerd de zaal toen hij bevestigde dat hij met 105 per uur op de groep inreed. De komende weken moet de jury bepalen of er sprake was van opzet. Je hebt het misschien gemerkt aan zee dit weekend. Het was er immens druk. Volgens Westtour telden de kusthotels maar liefst 525.000 overnachtingen over 3 dagen tijd. De absolute piek lag in de nacht van vrijdag op zaterdag met 200.000 slapers. Het hoogste aantal van dit jaar tot nu toe. 90% van alle hotels aan de kust waren volboekt. Naast de hotelgasten zakten ook zo'n 325.000 dagtoeristen af naar het strand om te genieten van de zon. Al was zwemmen officieel nog verboden, behalve in Knokke-Heist en Nieuwpoort. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Shari Bossuyt de tweede etappe gewonnen na een beklijvende sprint. De renster van AG Insurance Sudal was de snelste na een loodzware en spekgladde rit van 110 kilometer. In de spurt raakte Bossuyt in aanraking met topfavoriete Lotte Kopecky. Kopecky haar ketting viel van haar fiets en ze kon niet meer meesprinten voor de overwinning. Voor Bossuyt is de overwinning bijzonder emotioneel. Het is haar eerste grote succes sinds haar terugkeer in het peloton na een dopingschorsing. De Duitse Koch is de nieuwe leidster. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen. In de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna. Maxima tot 14 graden.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel, met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Novi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Novi Keuken.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, takodoki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedenavond. In de Duitse stad Leipzig is vanmiddag een auto ingereden op een groep voetgangers in een drukke winkelstraat. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen en raakten minstens 20 mensen gewond. Een wagen reed met hoge snelheid door het voetgangersgebied. Ooggetuigen spreken ook van een steekpartij, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De politie heeft de bestuurder opgepakt. Het is momenteel nog onduidelijk of het gaat om een tragisch ongeval of een opzettelijke daad. De onzekerheid over de energieprijzen zorgt voor een stormloop op warmtepompen. Volgens Klimafit, de Federatie voor Klimaattechnologie, is het aantal offerteaanvragen met maar liefst 40% gestegen. Consumenten zoeken door het conflict in het Midden-Oosten naar alternatieven voor gas en stookolie. Hoewel de verkoop in het eerste kwartaal al met 15% steeg, verwacht de sector de echte piek pas na de zomer. Tussen de eerste offerte en de effectieve plaatsing zit meestal een half jaar tot 9 maanden. En dan nog positief nieuws om de dag mee te eindigen. Ook in het hoge noorden is de lente al begonnen. En dat merk je aan de elanden. De razend populaire livestream De Grote Elandmigratie is dit jaar een week eerder gestart door het warme lenteweer in Zweden. Miljoenen mensen kijken wereldwijd live hoe de dieren een rivier oversteken op weg naar hun zomergebieden. Wie nog wil kijken, moet snel zijn, want de trektocht eindigt normaal gezien vanavond. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KNMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk ook enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op, daarna maxima tot 14 graden.

0: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
2: shine. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
1: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.